0: uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: See you later.

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

je past er zo precies bij mij. Oh, oh, oh, oh, oh. Het silhouet in het café waar ik met jou zo dikwijls kwam, is niet van jou.

Thank you.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: is iTunes Radio op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: Het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: Brooklyn.
1: Real.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op iTunes Radio.
2: De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging, maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook drie ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer.
1: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
6: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTunes Radio.
15: Volle kracht.
16: De Muziekfabriek.
17: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Ik ga ze weer 3-3 voor je opzetten. Dus laat je het komende uurtje verrassen.
18: Ron van der Steen.
17: Strakjes verderop in De Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar in het eerste rijtje van 3 gaan we van start met David Guetta. Hier is Memories.
19: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

Uit de jaren 90, Mariah Carey, Fantasy. Daarvoor zat Shakira, Mon Amour van het album Lobo. En je hoorde als eerste David Guetta en Memories. Dit is nog steeds jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. Snel door met de volgende drie. Hier is onze eigen Laura Jansen.

0: Je weet hoe ze reggae muziek noemen, hè? Dat is luie disco. Goed, het eerste bakkie, dat is er bij mij doorheen. Dus laat nog maar een bakkie komen.
1: De Muziekfabriek.
0: Als ik zo vrij mag zijn, laat ik nog even de liedjes met je doornemen.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Sugar Minert, Good Thing Going. Daarvoor zat Lois Lane, It's the First Time. En we begonnen met Laura Jansen, You Somebody. Tijd voor ons eerste item, dat is de Jukebox Classic.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Zijn carrière begon toen hij zijn eigen band ontwikkelde op de leeftijd van 14. In het midden van de jaren 50 als de Jumping Jacks. De groep werd ontdekt door Johnny Bristol.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Toen de groep in 1961 op een eigen platenlabel begon met eigen opnames, werd hun naam veranderd. Maar het label werd al snel overgenomen door Motown. De groep werden leden van de Motown Records Family in datzelfde jaar 1961. De leden van de band veranderden na de overname de drummer Tony Washington door James Graves. Hun eerste hit, Shotgun, geschreven door Junior Walker en geproduceerd door Berry Gordy, was een succes. Shotgun bereikte nummer 4 in de Billboard Hot 100. Er volgden vele andere hits, zoals I'm a Roadrunner, Shake en Fingerpop. In 1969 had de groep nog één hit in de top 5. In 1979 ging Junior Walker solo en tekende een contract bij het Norman Whitfield label. Maar hij was niet meer zo succesvol als met All Stars. Walker speelde ook sax bij de groep Fortis Urgent. Laten we de oude sound van Motown terughalen en luisteren naar J.R. Walker en de All Stars. De Jukebox Classic. Voor dit keer draagt de titel How Sweet Is It To Be Loved By You.

Misschien bestaat de behoefte aan een Jukebox Classic. Nou, laat het ons even weten hè, via www.ronvandesteen.nl. J.R. Walker and the All-Stars. How sweet is it to be loved by you? Dat was hem, de Jukebox Classic. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Wij gaan snel door met de volgende drie. Hier is uit de jaren 70

0: Ik ben altijd een voorstander van het nationaal product. Dit is daar een goed voorbeeld van. Ilse de Lange, Next to Me. Daarvoor zat Nick en Simon. Pak maar mijn hand. En we begonnen met uit de jaren 70. Hot Chocolate, You Sexy Thing.
1: The

0: door drie zingende zussen.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat was Tony, Marianne en Betty. Ze traden in begin jaren 70 op als Sweet Reaction.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze werden ontdekt door hun gitaarleraar Werner Teunissen, die ook de meeste hits voor de groep schreef. Ze scoorden in 1975 een wereldhit met het nummer Mississippi. Zelfs in de Britse charts kwamen ze op een nummer 1. Dat was in augustus 1976. Met het nummer Smell behaalden ze een 24e plaats in december 1976. Andere bekende hits zijn Georgia en My Broken Souvenirs. Na het succes van Mississippi werden de hits kleiner. En in 1985 werd de groep opgeheven. Tony maakte nog een soloalbum genaamd Privilege. En twee albums met de band The Run. Maar beide werden maar een matig succes. Hier is nog een keer die hit van toen. Mississippi. Luister naar

is altijd gezellig als die even voorbij komt. De oude lullenplaat. Dit keer was die van Pussycat en Mississippi. Misschien heb je behoefte aan een oude lullenplaat. Even laten weten via www.ronvandersteen.nl. Het volgende liedje is afkomstig van het album Battle Studies. Het is een album van John Mayer. Luister naar Crossroads.

dan ook zo'n hele rare clip bij. Vrij excentriekeling om te zien. M en Pop Music, daarvoor zat U2, With or Without You. En we begonnen met John Mayer, Crossroads. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Heb je enige inbreng? Laat het ons weten via www.rondvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan, mits de klok het toelaat. Dat is die van John Legend en The Roots en de Melody Fiona, Wake Up. Gevolgd door Paul McCartney en Wings, Deliver Your Children. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest hij in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging, maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
9: Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTunes Radio.

Hang Tight. Leuk dat ze even terug zijn in de show uit de jaren 80. De vervlogen in ook die mooie jaren 80. Dat gaat veel verder met Galaxy. Bedankt aan mijn voorgangers. Jullie voor jou de middel of de rug.

0: Wat een hits heeft deze man op zijn naam staan. Alleen zijn naam is van Gold, maar zelfs de muziek die hij produceerde in de vervlogen jaren, 70s, 80s. Het was gewoon weg. Andrew Gold. And thank you for being my friend. Dat 1978. We zoeken meteen nog iets fijns voor de keuken, de gordijns.
1: Hallo, ik ben Vanessa.
0: Kom uit.
1: Ik zit bij Hans de Knecht. Lekker.

0: Vanessa, dankjewel. Upside Down was trouwens het eerste plaatje dat ze ooit zo regelrecht de Nederlandse hitparade inschoot.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Waar zijn die tijden gebleven van die oude tv, de zwart-wit tv? Ik heb er wel sprake over, vrienden. Maar ik heb nog zo'n duo met razende populariteit. De Johnny en Rijk Show. Terug naar...
1: Is de middle of the road show.
0: Begin jaren 70.

verder over zeggen. Johnny en Rijk, een goede oude tijd. Een paar apart. Zo werden ze ook wel genoemd. Ze heeft later verhuisd naar Duitsland om daar een carrière te beginnen. Maar daar hebben we een paar shows mislukte dat daar helaas. En dus op handen en voeten maar terugkruipend richting Nederland. Maar het blijven komieken. Dit is jouw Middle of the Road Show. Op te ontvangen via de middengolfkanalen. Er zijn er heel wat in Nederland nu.

0: George Spinners. Maar van de Spinners. Gewoon normaal en hij. Tuurlijk. Hey, uit de vrije magazine.
1: Maar muzikaal.
0: En zo wat bijverdienen. Het is aardig leuk.

0: Klaas loopt hier dan uit. Dat is wel hè?
1: Ja.
0: Gezellig, joh. Hey Arnold. Geef al die mensen even een lekkere bak koffie. Ik ben er bij Jens Lagrobe, hè. Lekker zoet is niet lelijk.
1: Niet waar?
0: Zoiets. Jan Middel of de Roadshow.

Unchained Melody. Wat gebeld. Wat aangebeld. Aangebeld. Leon. Hallo, kom uit die kelder. Haha, ja, daar ben ik weer. Doe die deur eens even open. Ja, nee, open die deur.

Is het lang geleden? Nee joh, ben je gek? Dat was gisteren, hè? Tuurlijk. In onze beleving was het gewoon echt gisteren. We gaan de Fortunes en You've Got Your Troubles. Hey,

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu
12: de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits
11: met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.
1: Patrick heeft de

0: het officieel is het weekend weer begonnen. Een hele bijzondere goede middag. Iets over 12 uur geworden. Het is vrijdag vandaag, moest je het niet weten. Ja. Als je zo gewend bent van iedere dag weer te werken, dan weet je op een eind wel niet meer welke dag het is. Natuurlijk moet je eventjes naar de lunchweek luisteren. Dan weet je dat natuurlijk ook weer. Oh. Hartelijk welkom, dus weer een uur lang lunchbreken hier op jouw fantastische radiostation deze zomerse dagen. Want we hebben nog steeds de zomer in onze kriebel in de buiken natuurlijk. Ja, dat hadden we wel. Ja, dat was natuurlijk muziek van Fischer Z. En dit allemaal met hun Marlies. Zo direct komt eraan Nirvana en Comes As You Are.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.

Dat is nummer waarvan je kunt zeggen, wel blijf gewoon wie je bent en waar je bent ook natuurlijk. En dan al Nirvana en allemaal met hun Come As You Are. Het is vrijdagmiddag, van harte welkom natuurlijk in de lunchbreak. Ja, het weekend start hier. En als je al in vakantie bent, wel geniet ervan, zou ik zeggen. En als je ergens in de zon ligt, wel vergeet je zeker niet om te draaien. Want anders ben je zo aangebakken als een hamburger, als het ware. Hier is What's Fun and the Right Side One.

inderdaad, hè. Story van de Playboy als een soort reclameboodschap voor deze plaat van Nancy Sinatra als onvredelijke hit. En dit allemaal met haar "This Boots Are Made for Walking". In de Playboy stond ze alleen maar met de laars aan. Ja, inderdaad wel. Hier zijn de mannen van de Cornels. En 74-75. Goedemiddag, smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchen tot 1 uur op je radio.

inderdaad een nummer die moeilijk in een laadje past. Hè? Inderdaad wel. Lunten nu meer naar de rock of lunten nu meer naar de jazz? In ieder geval, het was een mooi nummer van Gino Vanelli natuurlijk. En People Got The Move. Ja, als je move hebt wel, dan mag je hem altijd laten tonen natuurlijk. Hè? Inderdaad, je bent altijd welkom hier in de Zomerse Show op je radio. En dat is natuurlijk de lunchbreak tot 1 uur. Straks hebben we nog iets te zeggen over de Dolly Dots. Maar eerst nog eventjes tijd voor de Bananarama's. En Robert De Niro is waiting for them. Ja. Tot zo voor het geetste nieuws hier op de show op de radio.

0: Turn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Lunchbreak Breaking News Toon.
2: Zo inderdaad, het lunchbreak, breaking news van toen. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Of de vakantie, die is al begonnen, denk ik. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Op 2 oktober 1988 heeft de meidengroep de Dolly Dots hun afscheidsconcert in een Amsterdamse discotheek. Hun grootste hit, Love Me Just A Little Bit More, Totally Hooked On You, wordt geboycott door Avro's Top Op. Omdat het populaire Nederlandse tv-programma het nummer niet als eerste mag uitzenden. Het gebrek aan overexposure duwt het meteen naar een eerste plaats in de hitparade van de top 40. Hier is de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song,
0: de LP of artiest
2: van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

wordt een hele grote hit. Onthoud wat ik gezegd heb. Ja, en dan komt er tussen. Ja, heel hoog in de hitparades. De muziek van Alex Warren natuurlijk en Fever Dream. Hier in de lunchbreak van harte welkom in deel 2. Ja. En we zijn alweer de laatste werkdag van de week natuurlijk. Het is vrijdag en je voelt het dat het weekend in de lucht hangt natuurlijk. Met de muziek die je hier hoort op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En daarvan mag ik een uurtje hier lekker over de middag muziek draaien. Hier is Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Kom maar eventjes lekker dicht bij de radio.

geleden nog een gezellig race geboekt hebben naar het zuiden van Frankrijk. Wel, daar gaan we eerst heel veel horen voorbij komen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. De mannen van Soulfly Dynamic en dan met zijn Mademoiselle Lynette. Helemaal opnieuw uitgebracht in een heel nieuw jasje. Ja, inderdaad wel. En ik wilde hem eventjes meegeven natuurlijk aan jullie, want ja, ik heb hem daar ook veel gehoord natuurlijk.

0: Voor zover is natuurlijk wel muziek draaien dat je graag hoort, natuurlijk daar in Frankrijk.
1: Leusbreek LP van de week.
0: Onze LP van de week al heel de week, Ramon van het Groenewoud. Hier is hij met Maria, Maria, Maria.

inderdaad, u mag het wel zeggen, onze Ramon van het Groene Woud. En dit allemaal met zijn Maria. Maria, ik hou van jou, voor jou sta ik uren in de kroeg. Hoef je niet te doen, het is zomer. Op je radio en dat allemaal hier in de lunchbreak. Iedere dag weer opnieuw tussen 12 en 1. Dan eet iedereen. Over het algemeen dan toch, hè? Of anders ben je aan het brunchen. Inderdaad wel, of nog aan het aperitieven. Dat kan natuurlijk ook als je in vakantie bent. Volgende week weer een heel nieuwe artiest natuurlijk hier in de lunchbreak als artiest van de week. Hier is Champagne en Rock'n'Roll Star.

rondje champagne voor iedereen die aan het luisteren is. Natuurlijk naar de lunchbreak hier deze vrijdagmiddag. Champagne dus en rock'n'roll star superstar. Zo direct ook nog de toetjesplaat natuurlijk. Hè? Maar ik heb nog eventjes een lange versie van Robert Plant hier klaarstaan. Een hele mooie. Luister mee en geef er mee.

0: lekker even achterover leunen op een vrijdag. Dat moet kunnen natuurlijk, hè, met Robert Plant en dit allemaal met zijn Big Log. Inderdaad, zo is de titel van de plaat natuurlijk. Goed, als ik zo even op de klok kijk, wel, dan is het tijd geworden om onze toetjesplaat te draaien. Wat mij betreft graag tot, tot zondag. Zondag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. En dan weer voor de hele week lang natuurlijk. Met alles erop en eraan. Helemaal gratis voor jou op jouw fantastische radiostation. Tot zondag of anders tot maandag. Bye bye.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is hij, Divulge. En the rhythm is gonna get you. Ja, zeker weten. Je maakt er een mooie weekend van. Bye bye.
1: Dit is iTunes Radio. Op jouw vrijdag. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
1: You're listening to
12: iTunes Radio.

We gaan er volledig in op deze vrijdag. Zomerse muziek. Gibson Brothers als tweede. Fijn dat je weer iTunes kiest. Het is Sera Mi Vida.

0: mijn leven er zal uitzien. Ja, dat is goed om te weten. Dankzij artificiële intelligentie kan je dat vragen. Ja. Onderweg bij ons Bruce Springsteen en Jerry Roll.
1: Radio.

0: En deels gebaseerd op een echte ontmoeting die Bruce Springsteen had in 1973 met Jude the Puck. De oude hokbal teamgenoot uit zijn jeugd. 13 mei 1985 uitgebracht als vijfde single van het album Born in the USA. Dit was hem, Glory Days. Met deze temperaturen is er altijd een beetje water nodig.
1: Ja.
0: Alhoewel is het vandaag al iets beter. Dit weekend nog beter. Verdraagzamer.
1: Ja.
0: TLC en Waterfalls. Zeventien over één. Goedemiddag. Dit is iTunes Radio.

van Waylon. Annie Wally en zijn dochter. Die willen vertonen in de beruchte Paradise Feesten in de Antwerpse discotheek. In Café d'Anvers. De unieke beelden dateren uit 1995. En zijn afkomstig uit het persoonlijke archief van Patrick Verkouteren. Tot aan de parelplaats. Even nog de Eddie.

Chain Reaction. Op deze wereld emoji dag. Ja. 17 juli. We hebben ook jarigen vandaag. David Hasselhoff. Die wordt er 74 vandaag. Weet wel, de man van Baywatch. En deze meneer, die zou vandaag ook 74 jaar geworden zijn. Overleed op 23 juni 2015. Op 62-jarige leeftijd. The Low. En die kennen we van dit. The Scene, M. Lowe.

mooi. Klassieker van vandaag. Komt uit België. Trinity. Dat is een trio bestaande uit de zangeres Sophie Verbrugge. En muzikanten Fred Beggy. En Bob Bobbot. Met al de ex-leden van de Pebbles. 002-345-709. That's my number. En dat op deze vrijdag. Ik heb nog Teddy Swims, Two Man Sound. En we zijn weekend bijna. Waarom dan deze Coldplay niet?

moet hier alles een beetje verfijnen voor straks om 3 uur. De Nederlandse top 40. Alle 40 op een rij. En vergeet ook vanavond Team Nieuwenhuis niet met zijn Soul and Dance Classics. Om 6 uur vanavond. De laatste van vandaag was vorige week een speciale aanbieding in de top 40. En daar sluiten we mee af vandaag. Deep Purple, jawel. En Diablo. Fijne vrijdag hier nog bij iTunes. En wij maken de nieuwe afspraak maandag. Ik zou zeggen, fijn weekend.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
5: Now.
6: iTunes Now.
7: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire basis huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgden op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: iTurn Radio. Net top 40.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.
4: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
5: We zijn er weer.
6: Lekker.
7: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.
8: Jouw muziek, luister als je durft. Durf niet.
9: Gegarandeerd voor thuis.
6: Hallo!
10: Attentie alsjeblieft, let op.
11: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
12: En dit is de net op 40 nieuwe Allah.

verantwoordelijk voor hits van The Who en The Kings. Liefhebbers van Bowie's werk moeten volgens onder andere The Guardian en BBC niet verwachten dat de

zijn er nog steeds tickets beschikbaar voor het weekendfestival dat vrijdag 21 augustus van start gaat en tot met zondag 23 augustus wordt gehouden in Biddinghuizen. Toch maakt de organisatie zich geen zorgen. We zien dat bezoekers hun aankoopbeslissing

dan ooit hebben en steeds later een aankoopbeslissing nemen, terwijl de ticketprijzen blijven stijgen. Dat was alweer het Popjournaal voor deze week. Meer nieuws volgende week in het muzikale theater dat net top 40 heet.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: De eerste 25% zitten erop. We horen op nummer 40 in deze lijst. Aflevering 676 onder auspiciën van Henk. Ja.
0: De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: De eerste 25% 1/4 gedeelte van editie 676, jaargang 14, week 29 van 17 juli 1772026 is een feit de onderste 10.

zelf brengt ons bij de bovenste beste 30. Min 10 allereerst van 20 komen op 30. 12 weken voor de oude LM disc uit Europa. Winning Temptation and Smash Into Pieces. And How I Do Like You. Top 10.

0: verder naar 29. Eindelijk binnen de bovenste 30 terechtgekomen. 3-2, ja. Dus 3 van 32 naar 29. 6 weken voor nodig gehad om eindelijk bij de bovenste 30 terecht te komen uit Nederland. Miss Montreal en Schuiden daarvoor op 30 van 20 in de 12e week. 10 naar beneden uit Europa. Ola Miss, Winner Temptation uit Nederland. En Smash Into Pieces uit Zweden. En Somebody Like You brengt ons bij de keuzemogelijkheden. Voor de net op 40 alarmdisc van volgende week uit België. Last Frequencies, apart liedje eigenlijk. Leuk en al, ben benieuwd of die het gaat redden. Of wordt het Carol Emerald te zijn met Call the Shots. Of uit Nederland en België, Europees product. S10 en Oscar and the Wolf en Save and Sound. Succes bij en met het stemmen deze week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de Net Top 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/de Net Top 40.

0: vind het gewoon lekker. I turn to you.
1: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
2: We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: We hebben zin in de zomer.
2: Jouw muziek, luister als je durft. Durf niet. Knallen
6: uit de speakers. De buurt op de beste.
7: Oh, wat goed is nou.
8: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
9: Hallo.
10: Attentie alsjeblieft, let op.
1: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
11: En dit is de Netto 40 nieuwe.

0: Matthias Mesman voor de tweede keer gedraaid in de lijst. Zoals je uitgezien zou kunnen hebben als een zeezender. Zo hadden bestaan facebook.com/denetop40. Daar vind je de lijst. Jaargang 14, week 29, gedateerd 17 juli 2026. Aflevering 676 onder een speech van Anne Roveraard. Waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. En 6 Nederlandse producties stellen we statistisch gezien en gesproken. 9 afkomstig uit België, 15 uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 1 Colombiaans product, 10 Nederlands-Vlaamstalige opname, 12 ex-alarmdisc, 7 oude speciaalarmeneer, 2 stipnoteringen, 3 superstips, waaronder de klokken van de week, die heb je al inmiddels gehoord. 10 zakkers, 1 zittenblijver, 25 stijgers maar liefst en 4 versnoteringen verdwenen platen. En 3 oude nummer 1 hits. En er vloed trouwens was de titel van de Net op 40 alarmdisc van deze week van Matthias Mesmans.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: 8 naar 3 plus 5 in de 5 weken uit het Verenigd Koninkrijk. Oude alarm, dit stipt noteren voor Shannon Spyro en Material Lover. Nummer 2 van 4 plus 2 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift en Elizabeth Taylor.

Storm this Within Temptation and Smash Into Pieces and Somebody Like You. Strokes op 25 van 29, Our Alarm Disc Last Frequencies en Nathan Nicholson, de voorgaande single van Live It All. Een van de keuzemogelijkheden voor de net op 40 Alarm Disc van volgende week. So Much Beauty, tussen haakjes, Around Us, 5 weken voor het Europese product.

0: Philadelphia All-Star Disc, Meteor en Nooduitgang. Vorige week de hoogste verse notering. En ook een stipnotering op 28 van 33 plus 5 de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. American Cars van Noah Kahan.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40, nummer 28.

0: Last Frequencies en Nathan Nicholson en So Much Beauty Desires around us op 26 met een stipnotering plus 5 in de vierde week uit Europa van 31. Tyler featuring Sarah Larsson en She Did It Again. Overzichtje van de verse noteringen. Op 40 hadden we de allereerste Tina Martin uit Nederland. Jong en Dom, de tweede op 39 uit België. Jawel van Baal, Kleuren in de Regen. En de derde op 38 uit de Verenigde Staten van Amerika. Malcolm Todd en Earrings. Invaller nummer 4 hadden we dan nog op nummer... Waar is die gebleven? Ik zie hem niet. Ah ja, op 34 Bruno Mars met een superstip van het album The Romantic on My Soul. En dit is de hoogste verse uit 1983 van het miljoenen album Thriller. Dit is Michael Jackson, de opvolger van Beat It, Billie Jean.
1: Klapper. Van de week.
2: Oh, what smoothie sound.

0: iTunes Radio op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Anetta en Shakira hoor je. En Chaka Chaka op 16 deze week. Blijven staan in de achtsnoteringsweek. Uit Colombia afkomstig 17 plus 4 van 21 in week 8. Oude speciale aanbieding Corin.

De top 20 werd geopend door Judith, min 2 van 18 in week 11 uit België, Selfmade Woman. Zometeen op 14 van 17 plus 3 in de 5 week uit de Verenigde Staten van Amerika. We kwamen hem al eerder tegen met American Girls, Harry Styles en Dance Some More.

0: iTunes Radio. iTunesRadio.nl.
1: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
2: We zijn er weer.
3: Lekker.
2: Yes, we mogen weer.
4: We hebben zin in de zomer.
5: Hallo.
2: 24 uur per dag.
6: Jouw muziek. Luister als je durft.
7: Durf niet.
8: Knallen.
9: De beukte.
10: Op en top de beste.
11: Oh, wat
12: is hier? Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
13: Hallo?
14: Attentie alsjeblieft, let op.
15: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
16: En dit is de Net Top 40 nieuwe van

0: Matthias Mesmans, Evan Vloed, de Net of 40 Alarm Disc van deze week. En in die hoedanigheid voor het laatst gedraaid in de enige lijst, zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders van bestaan, facebook.com/net op 40. Daar vind je de volledige lijst onder een special voor Arnold Overhaard van voor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs, jaargang 14, week 29, 17 juli 2026, aflevering 676. Statistisch gezien en gesproken, 6 producties afkomstig uit Nederland, 9 uit België, 15 uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 1 Colombiaans product, 10 Nederlands/Farmstyle opname, 12 ex-alarmdisc, 7 andere speciale aanmeldingen, 2 stipnoteringen, 3 superstips, waaronder de klappen van de week, 10 zakkers, 1 zittenlijver, 25 stijgers en 4 verse en verdwenen platen en 3 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd.
1: Top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: In het Super Trio plus 5 met een stip van 8 naar 3 in de 5e week uit Canada. Shanna Spyro, Material Lover, 2 van 4 plus 2 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift, Elizabeth Taylor en nog steeds nummer 1. 3 weken voor de Rolling Stones, 8 weken uit het Verenigd Koninkrijk en in de Stars. Ik liet je zojuist alleen met 14 van 17 plus 3 in de 5e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles, na American Girls, Dance No More. 15 van 19 plus 4 in de 4e week uit Europa, Alarm Disc. Martin Garrix featuring Ed Sheeran en Repeated. En 16 blijft staan in de 8e week uit Colombia. Anita en Shakira en Choka Choka. Straks de bovenste beste 10. Daarvoor op 11 van 15 in de 7e week. Plus 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Opnieuw Madonna en I Feel So Free. Op 12 van 14 plus 2 in de 9e week uit het Verenigd Koninkrijk. Teddy Swims met een oude alarm disc. Mr. No At All Break Up In Reverse is de nieuwe single. Uit de top 10 gevallen van 9 naar 13 in de 13e week. Min 4 oude speciale aanmelding. 3 weken de lijst getopt en daarmee de tweede langst genoteerde Won't Fall, de jongste van de Nederlandse Directs.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40, nummer 13.

0: een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: De spanning is terzijde. Hebben we een nieuwe nummer 1? Of hebben we een nieuw supertrio? En wat verwoord hebben we de bovenste beste 10 die vragen? En meer worden beantwoord tussen nu en de komende minuten. In de ene rechte lijst, zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er al bestaan. Via facebook.com/denetop40 vind je de complete lijst onder een special van Arnold Overaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is jaargang 14, aflevering 676. Jaargang 14, gedateerd op... Wat is het? 17 juli 2026, 17-7. Met op 20.

0: noteren. 3 weken bovenaan geweest deze ex-speciale winning van Direct Won't Fall. 12 plus 2 van 14 in de 9e week uit het Verenigd Koninkrijk. Alarm is Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En juist op 11 van 15 plus 4 in de 7e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Met dan een I Feel So Free. De bovenste beste 10 begint met een track die er inmiddels 9 weken in staat. Min 4 van 6 vorige week. Uit Nederland afkomstig de winnaar van The Voice of Holland van dit jaar. Ruben Hilde en 20 Seconds.
1: Top 10.
2: Nummer 10.

0: De oorkonde van de muziek.
1: Van keihard
0: tot diep smart.
2: Dit is de top 40. De enige echte.

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het Koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatsrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, 2 keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: avond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTurn Radio. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

Joy and Pain in de lange versie. In de live versie, die is ook echt mooi. And Before I Let Go. En dit heet Back in Stride.

Maar BB, geschreven door Norman Whitfield, Barristong en Jimmy Bradford. En het was eerst opgenomen door Temptations. Die versie ga ik nog een keertje zoeken. Misschien binnenkort te horen hier in de show. Miami Soul uit 1977. Harry Wayne Casey samen met Richard Finch. Als Casey en de Sunshine Band. En nu weet het ook alweer. Come on,

Anton Butler. Samen met Ruby Turner en het heet If You're Ready, Come Go With Me. En daarvoor gedraaid. De Jets, de familie, eens even kijken, ik heb het even opgezocht, want het is een hele familie bij elkaar. Elisabeth Wolfgram, Moana Wolfgram, Eugene Wolfgram, Lieve Wolfgram, Haini Wolfgram, Katie Wolfgram en Rudy Wolfgram. En zij noemen zichzelf de Jets, of de Jets moet je dan zeggen in goed Engels. En het kwam uit 1986 en het heette Crush On You. Als opmaat naar de Dance Classic Soul Ballad, Tomorrow van Quincy Jones.

En de lange albumversie, zoals die stond en staat op het album Midnight Magic uit 1979. De Commodores, toen nog met Lionel Richie in de gelederen en het heette

0: Goede avond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpspad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Ron Lockable, the best music in town.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

Trolls, Love the Blind, die je dan weer hoorde hier op Uit de Radio. Weliswaar het jaar, het grensje 88-89 van het album House of Lords.

klassiekers heb ik nog voor je. Dus zeker natuurlijk lekker blijven luisteren. Dat lijkt me wel heel goed gepast, man. Door met de formatie Change. Let's go together. Nou zijn er wel heel veel versies namelijk hiervan. Maar ik ga er altijd nog steeds voor het original.

Join the party. This is the Ego Tripper.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn Dance.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.